0: Headlines.
1: Een hele goede morgen. Als je een oprit, terras of voortuin wil aanleggen, dan doe je dat vanaf nu aan de hand van een materialenlijst van de Vlaamse overheid. Die bepaalt welke waterdoorlatende verhardingen je mag gebruiken. Het gaat onder meer om kunstgras, rubbertegels en kiezelsteentjes, tenminste als die groot genoeg zijn. Want met de droogte door de extreme temperaturen is het belangrijk dat het water zo veel en zo snel mogelijk in de grond doordringt. Met de duidelijke regel speelt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens in op de kritiek van tuinarchitecten en aannemers die vonden dat de regels per gemeente of stad te veel verschilden. In Venezuela hebben reddingswerkers nu al 235 lichamen van onder het puin gehaald na de zware aardbevingen van gisteren. Honderden andere mensen raakten gewond. Het ging om de zwaarste aardbeving in Venezuela in meer dan 100 jaar. Heel wat landen, Europese landen en de Verenigde Staten sturen humanitaire hulp. De Amerikanen onder meer reddingsteams en ook 130 miljoen euro voor Venezuela. Op het WK voetbal staan Nederland, Japan en Zweden in de 16e finales, net als Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. Nederland klopte afgelopen nacht Tunesië met 3-1 en won zo groep F. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk. Nederland ontmoet in zijn 16e finales Marokko. Japan mag tegen Brazilië. De tegenstander van Zweden is nog onduidelijk. In groep E zorgde Ecuador gisteravond voor een stunt door zijn laatste groepswedstrijd tegen Duitsland te winnen met 2-1. Ivoorkust klopte Curaçao met 2-0. En in groep D won Turkije vanmorgen van de Verenigde Staten met 3-2. Maar de Amerikanen waren al geplaatst en de Turken al uitgeschakeld. Australië gaat waarschijnlijk ook door als een van de beste derden na 0-0 gelijkspel tegen Paraguay. En daar kunnen de Rode Duivels een mogelijke tegenstander zijn in die 16e finales dus. Als we winnen tenminste morgenochtend van Nieuw-Zeeland. We staan voor de heetste dag van de week met veel zon, maxima van 30 graden aan zee tot 40 graden in het oosten. Morgen opnieuw zonnig bij 29 graden aan zee tot 39 in het oosten. Maar de kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten stijgt. Zondag dan, periode van regen en onweer met tussendoor opklaringen. Het wordt minder heet bij zo'n 30 graden. En vanaf maandag tot en met woensdag afwisselend zon- en wolkenvelden en frissere maxima rond 25 graden.

Morgen wordt top 2 gehackt. Secrets Festival. That's the one. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheim. Ontdek alles over Secrets. Morgen vanaf 4 uur. Top 2. We make you move.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
0: Start je zomer goed.
2: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
0: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
2: Shopping Brugge, er valt altijd wat te beleven.
3: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe. Yeah.
0: Top 2.

0: Headlines.
1: Goedemorgen. Als je een oprit-terras of voortuin wil aanleggen, dan doe je dat vanaf nu aan de hand van materialenlijsten van de Vlaamse overheid. Die bepaalt nu welke waterdoorlatende verharding je mag gebruiken. Het gaat onder meer om kunstgras, rubbertegels en kiezelsteentjes. Want met de droogte door de extreme temperaturen is het belangrijk dat het water zoveel en zo snel mogelijk in de grond doordringt. Bij de duidelijke regels speelt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens in op de kritiek van tuinarchitecten en aannemers die vonden dat de regels per gemeente of stad te veel verschilden. Bijna 25.000 langdurig werklozen die de eerste maanden van dit jaar hun uitkering verloren, krijgen een leefloon van het OCMW of staan nu op de ziekenkas. Het gaat om mensen die langer dan 8 jaar zonder job zaten, blijkt uit nieuwe cijfers van de RVA. En de regering, de Wever, die verstrengde de regels nog rond die langdurig werklozen. Want als je nu geen job hebt, dan krijg je nog maar 2 jaar een uitkering. En op het WK voetbal staan Nederland, Japan en Zweden in de 16e finales, net als Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. Nederland klopte afgelopen nacht Tunesië met 3-1 en won zo groep F. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk. Nederland ontmoet in de volgende ronde Marokko. Japan mag tegen Brazilië. Voor Zweden is het nog onduidelijk wie de tegenstander wordt. In groep E zorgde Ecuador gisteravond voor een stunt door zijn laatste groepswedstrijd tegen Duitsland te winnen met 2-1. En Ivoorkust klopte Curaçao met 2-0. En in groep D won Turkije vanmorgen van de Verenigde Staten met 3-2. Maar de Amerikanen waren al geplaatst en de Turken al uitgeschakeld. Australië gaat waarschijnlijk ook door als een van de beste derdes na een 0-0 gelijkspel tegen Paraguay, dat ook doorgaat. En de Rode Duivels die kunnen mogelijk tegen Australië spelen. Maar dan moeten ze wel morgenochtend winnen tegen Nieuw-Zeeland. Veel zon, maxima van 30 graden aan zee tot 40 graden in het oosten. Morgen opnieuw zonnig bij 29 graden aan zee tot 39 elders. Maar de kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten stijgt. Zondag dan, periode van regen en onweer met tussendoor opklaringen. Het wordt minder heet bij zo'n 30 graden. En van maandag tot en met woensdag afwisselend zon- en wolkenvelden en frissere maxima rond 25 graden.

0: Karin?
1: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
2: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
3: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

0: mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
0: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
1: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buiten speeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
1: Je komt toch eens langs, hè?
4: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco. Supporter dit WK. Mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
5: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou, help me dat, plezant bluffen, hè. Attilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.

Headlines. Goedemorgen. Leerlingen uit het eerste, derde en vijfde leerjaar die scoren bijzonder goed op de verkeerstoetsen. Gemiddeld tussen 75% en 87% blijkt uit de resultaten van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. De voorrangsregels en de juiste plaats op de weg blijven wel het moeilijkst. Vragen over het openbaar vervoer, de dode hoek en veilig fietsgedrag, die lossen de leerlingen wel goed op. Vlaamse Stichting Verkeerskunde hamert erop dat het kennen van die verkeersregels een basisvoorwaarde blijft om de veiligheid op de weg te garanderen. In de haven van Gent brandt het bij afval- en recyclagebedrijf Renewi. Het vuur brak uit in een van de grote hallen waar restafval ligt. Er ontwikkelt zich veel rook die van kilometers ver te zien is. De brandweer vraagt de mensen ook om ramen en deuren dicht te houden, want er is wat geurhinder. Het Gentse stadsbestuur stuurde ook een BE-alert uit, net als de gemeente Ertvelde en Zelzaten. De oorzaak van die brand bij Renewi blijft voorlopig onduidelijk. Politie en parket onderzoeken de zaak. En bijna 25.000 langdurig werklozen die de eerste maanden van dit jaar hun uitkering verloren, krijgen een leefloon van het OCMW of staan op de ziekenkas. Het gaat om mensen die langer dan 8 jaar zonder job zaten, blijkt uit nieuwe cijfers van de RVA. En de regering De Wever verstrengde die regels nog rond langdurig werklozen. Want als je nu zonder job zit, dan krijg je nog maar 2 jaar een uitkering. Veel zon en maximaal van 30 graden aan zee tot 40 graden in het oosten. Morgen opnieuw zonnig bij 29 graden aan zee tot 39 in het oosten. Maar de kans op een stevige onweersbui zaterdag met hagel en windstoten stijgt. Zondag dan periode van regen en onweer met tussendoor opklaringen. Het wordt minder heet zondag bij zo'n 30 graden. En van maandag tot en met woensdag afwisselend zon- en wolkenvelden en frissere maxima rond 25 graden.

0: Yes! Allee, zo snel het, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
3: Dit is Top 2. We make you move. Top 2. We make you move.

0: Mo, zie je kameretten van uw mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zou je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer.
2: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
3: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Modu van.
4: Liquid dat er wint, Wiedermann, ik kom in het zak slimmer.
5: Jong gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen. Team B.

Headlines. Goedemorgen. Ruim 1 op de 3 speelpleinen werkt met een wachtlijst of een inschrijvingsstop. Want het aantal kinderen stijgt jaar na jaar, vooral jongens en meisjes tussen 6 en 12 jaar. Terwijl het aantal animatoren daalt, zegt de Vlaamse Dienst voor Speelpleinwerking. Omdat de meeste animatoren zich niet meer vrijwillig willen engageren, daarom zoeken ze al maar vaker naar een betaalde vakantiejob. Vorig jaar gingen zo'n 200.000 kinderen in de zomer naar een speelpleinwerking, vooral naar die in hun buurt. En voor ouders is zo'n vorm van opvang betaalbaarder geworden de voorbije jaren, zeker als ze meerdere kinderen hebben. In de haven van Gent brandt het bij afval- en recyclagebedrijf Renewi. Het vuur brak uit in een van de grote hallen waar restafval ligt. Er ontwikkelt zich heel veel rook die van kilometers ver te zien is. De brandweer vraagt dan ook de mensen om ramen en deuren dicht te houden, want er is wel wat geurhinder. Het Gentse stadsbestuur stuurde ook een BE-alert uit, net als de gemeente Ertvelde en Zelzaten. Oorzaak van de brand bij Renewi blijft voorlopig onduidelijk. Politie en parquet onderzoeken de zaak. En in Groot-Brittannië gaan koning Charles en koningin Camilla niet meer in Buckingham Palace wonen, als dat gerenoveerd is. Ze willen het paleis alleen nog gebruiken voor officiële gelegenheden. Bijna 2 eeuwen lang woonden de Britse koningsparen in dat Buckingham Palace. Maar sinds 2020 woont er niemand meer door die renovatiewerken. Charles en Camilla resideren nu in Clarence House, vlakbij. De Britse koning maakte ook als eerste openbaar hoeveel belasting hij betaalde. Bijna 13 miljoen pond. Charles wordt daarmee tot de 100 grootste belastingbetalers in Groot-Brittannië. Tot vanavond schijnt de zon volop bij 30 graden aan zee tot 40 in het oosten. Vooral in het westen en oosten is er kans op een warmteonweer in de loop van de namiddag. Morgen opnieuw zonnig bij 29 graden aan zee tot 39 in het oosten. Er kan opnieuw een stevige onweersbui met hagel en windstoten vallen. Zondag dan periode van regen en onweer met tussendoor opklaringen. Het wordt minder heet zondag bij zo'n 30 graden. Toch al eens kijken van maandag tot en met woensdag. Afwisselend zon dan en wolkenvelden en frissere maxima rond 25 graden.

Morgen wordt top 2 gehackt. Secrets Festival. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheim. Ontdek alles over Secrets. Morgen vanaf 4 uur. Top 2. We make you move.

0: Start je zomer goed.
1: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
0: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
1: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.

0: betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zie je bij wie?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Bahie.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
3: Modu van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
4: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
3: Modu van.
2: Liquid dat er wint. Wieder maakt je kabinetten zak slimmer.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het klein strand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
8: Yo hasjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kitsch Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Mark with a K and Friends, Pat B en Little MG.

0: headlines.
1: Goedemorgen. Bijna 4 op de 10 jongeren durven niet aan hun ouders vertellen dat ze het slachtoffer werden van phishing. Ze lopen volgens nieuw onderzoek vaker tegen de lamp dan hun ouders. Die kijken kritischer naar verdachte betaallinken bijvoorbeeld. Komt onder meer doordat jongeren opgroeien in een digitale wereld, waardoor ze alles online sneller vertrouwen. En dat is vaak dus onterecht. 1 op de 3 speelpleinen werkt met een wachtlijst of een inschrijvingstop, want het aantal kinderen stijgt jaar na jaar, vooral jongens en meisjes tussen 6 en 12 jaar, terwijl het aantal animatoren daalt, omdat die meeste animatoren zich niet meer vrijwillig willen engageren. Daarom zoeken ze allemaal vaker naar een betaalde vakantiejob. Vorig jaar gingen zo'n 200.000 kinderen in de zomer naar een speelpleinwerking, vooral naar die in hun buurt. En voor ouders is zo'n vorm van opvang betaalbaarder geworden de voorbije jaren, zeker als ze meerdere kinderen hebben. En in Congo zijn nu al meer dan 300 mensen gestorven door de nieuwe ebola-uitbraak. Dat aantal stijgt iets sneller dan verwacht daar. Congolese ziekenhuizen telden intussen meer dan 1100 besmettingen. De nieuwe ebola-variant is dodelijker en er is ook geen vaccin voor. Tot vanavond schijnt de zon volop bij 30 graden aan zee tot 40 graden in het oosten. Vooral in het westen en oosten kans op een warmteonweer. Vannacht vrijwel helder, maar opnieuw warm. Minima van 20 tot 24 graden. Morgen schijnt geregeld de zon. 29 graden aan zee tot 39 in het oosten. Er kan ook opnieuw een stevige onweersbui met hagel en windstoten vallen. Zondag periode van regen en onweer met tussendoor opklaringen. Het wordt minder heet zondag bij zo'n 30 graden. Dit is

0: Lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
3: Start je zomer goed.
4: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
3: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
4: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
5: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
6: Top 2.

0: Headlines. Goedemiddag. Veel mensen vinden dat ze te veel moeten betalen voor zonnecrème. En daarom smeren ze zich ook minder vaak in dan ze eigenlijk zouden willen. Dat bewijst een rondvraag van verzekeraar AG. Toch is preventie belangrijk, want 1 op de 5 Belgen krijgt in zijn leven huidkanker. Daarom werkt de verzekeraar samen met onder meer pretparken, maar ook met Giro, om bij hen gratis zonnepalen te plaatsen. Daar vinden mensen zonnecrème om zich te beschermen tegen de zon. Ook aan zee vind je van die zonnepalen, want zo'n 2 op de 3 Belgen vinden dat mensen makkelijker aan zonnecrème moeten kunnen geraken. De Cel Leefmilieu verwacht dat er vandaag en morgen veel ozon in de lucht zit. Ook hogere waarde dan de Europese drempel toelaat, komt door de aanhoudende hitte natuurlijk in combinatie met luchtvervuiling. Ook gisteren stelden experts vast dat de ozondrempel was overschreden. Onder meer in de meetstations van Gent, Sint-Agata, Bergen bij Brussel en Vezin in Wallonië. De Cel Leefmilieu raadt mensen met gevoelige luchtwegen of ademhalingsproblemen af om zich zwaar fysiek in te spannen tussen 12 uur 's middags en 10 uur 's avonds. Maar ook kinderen en oudere mensen letten maar beter op. En ruim 1 op de 3 speelpleinen werkt met een wachtlijst of inschrijvingstop, want het aantal kinderen stijgt jaar na jaar, vooral jongens en meisjes tussen 6 en 12 jaar. Terwijl het aantal animatoren daalt, omdat de meesten zich niet meer vrijwillig willen engageren voor die speelpleinen. Daarom zoeken ze al maar vaker ook naar een betaalde vakantiejob. Vorig jaar gingen zo'n 200.000 kinderen in de zomer naar een speelpleinwerking, vooral naar die in de buurt. En voor ouders is zo'n vorm van opvang betaalbaarder geworden de voorbije jaren, zeker als ze meerdere kinderen hebben. Tot vanavond schijnt de zon volop bij 30 graden aan zee tot 40 graden in het oosten. Vooral in het westen en oosten kan er ook een warmteonweer losbarsten. Vannacht vrijwel helder, maar opnieuw warm, minima van 20 tot 24 graden. Morgen schijnt opnieuw de zon, 29 graden aan zee, 39 in het oosten. Er kan ook opnieuw een stevige onweersbui met hagel en windstoten vallen. En zondag dan, periode van regen en onweer met tussendoor opklaringen. Het wordt minder heet zondag bij zo'n 30 graden.
1: Dit is Top 2. Het beste uit de Top Retro Arena 500. Michel Ortier.
2: De vakantie staat voor de deur. Juni loopt op zijn laatste poten. Vrijdag 26 juni. En wij zijn...

top 2. Goedemiddag, het beste uit de Retro Arena 500 nog tot 3 uur. En we gaan wat spelden en poppetjes bovenhalen nu met Tyrone. Dit is Electric Voodoo.

De hoofdmannetjes of the main man met Final Majority. We gaan nog een keer voor wat meer diepgaande teksten nu met DJ Puff en DJ Dion. Dit is Work This Motherfucker.

Morgen wordt top 2 gehackt. Secrets Festival. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheim. Ontdek alles over Secrets. Morgen vanaf 4 uur. Top 2. We make you move.

Ja, ja, volgens mij heeft ze dringend therapie aan nodig. Johnny Vicious en Lula waren dat met Ecstasy. Take your shirt off. Dit is Ramirez met zijn therapie.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja, ook.
0: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Bahie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
3: Modu van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
4: Hey mama's en papa's.
5: Wij zijn Tarzan.
6: En Jane.
5: Zin om iets leuks te doen met de kinderen? Wij hebben de oplossing.
6: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
5: komen de kids een dagje ravotten.
6: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuze Zolder.
5: Je komt toch eens langs, hè?
3: Modu van.
1: Liquidator wint. Wie er mooi, kom je net de zak slimmer.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Austin Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
10: Start je zomer goed.
11: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
10: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
12: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
13: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.

0: einde der tijden met DJ Energy en Tatana. Wij hebben nog lekker veel tijd tot 3 uur met het beste uit de Retro Arena 500.
1: Ready, baby? Hang on.

0: Friends.
1: Goedemiddag. Er is nu al opnieuw een dagrecord verbroken. Het is de warmste 26 juni sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd het zo net 33,7 graden. Het vorige dagrecord is 50 jaar oud. Toen was het 33,5 graden. En het is nog vroeg. De temperatuur zal dus nog verder oplopen. Het is al de derde dag op rij dat het 50-jarige oude dagrecord sneuvelt. Het is een drukke dag op Brussels Airport. Daar verwachten ze vandaag 82.000 reizigers, want heel wat mensen vertrekken nu al op vakantie. Nochtans start de zomervakantie in het Nederlandstalig onderwijs officieel pas volgende week woensdag. In Wallonië pas op 6 juli. De drukste dag op de luchthaven wordt 20 juli met meer dan 90.000 passagiers. Brussels Airport verwacht de hele zomervakantie zo'n 5,2 miljoen reizigers. Dat is 4% meer dan vorig jaar. En het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar het tweedehandsplatform Vinted. Aanleiding zijn meldingen over mogelijke kinderhandel via verdachte advertenties. Speelgoed, knuffels en beeldjes staan op het platform te koop voor duizenden euro's. Maar in de beschrijvingen worden kinderen omschreven zoals leeftijd, lengtes, haar en oogkleur. Vinted zelf ontkent elke link met criminele activiteiten. Het onderzoek moet nu uitwijzen of er effectief sprake is van kinderhandel of het gaat om complottheorieën. Volop zon met maxima bij 30 graden aan zee en tot 40 graden in het oosten. In de late namiddag en 's avonds kans op een warmteonweer. Morgen opnieuw zonnig en kans op stevige onweersbuien met hagel en windstoten. Het blijft warm bij 39 graden. Zondag afwisselend regen, onweer en opklaringen. Het wordt ook minder warm bij zo'n 30 graden.
0: Dit is Top 2. Het beste uit de Top Retro Arena 500. Michel.
2: Vrijdag 26 juni en tot 3 uur mogen wij het kot afbreken met de beste retro house. Mag inleiden Carlos Mendes.

beetje de sfeer opsnuiven heet dat Marco Bailey. Top 2 met het beste uit de Retro Arena. 500 nog tot 3 uur. We trekken een beetje acid en trance samen nu met deze Kai Tracid. Life is too short.

beetje de spijsvertering stimuleren. Dus het mocht een beetje harder met X-Filter en DJ Ashes met Come On. En over een beetje harder gesproken, Robert Armani mag nog een keer met Hit Hard.

Samen op een trip naar het goede geloof met DJ Fifi en Greg C. met Jesus Trip. We verkennen wat andere situaties nu met deze hier, DJ Buzz.

Reaching out. Reaching out.

lekker uithalen naar al onze retro-fans. Samuel Paganini met Reaching Out. We gaan een beetje muur klimmen nu met LDV. Dit is Climb the Wall.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immo Blauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
3: Je hebt te veel afval. Brugge. Je breekt af. Brugge. Je verbouwt. Brugge. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Brugge. Je wil Brugge met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op brugge-containers.com. Brugge.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
7: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
8: Yeah. Hallo met Atilex.
9: Ik ben op zoek naar een kabel.
8: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
9: Nu ben ik de draad kwijt.
8: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
10: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jayco bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jayco Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.

0: Headlines. Goedemiddag. In Leuven is een Eurostar-trein stilgevallen. Die was op weg van Keulen naar Parijs. Zo'n 400 passagiers zaten zo'n 3,5 uur vast in Leuven. Er zijn intussen veel ziekenwagens en brandweer ter plaatse. De passagiers kregen intussen water en ze zijn intussen ook op een hulptrein gezet om hun reis naar Parijs verder te zetten. Drie mensen die onwel waren geworden werden overgebracht naar het ziekenhuis. De impact op het andere treinverkeer valt mee, zegt Infrabel. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de Krim. Dat is het door Rusland geannexeerde schiereiland. Het moet de economische problemen aanpakken en de stabiliteit op de Krim verzekeren. Het schiereiland staat de laatste maanden onder druk door de zware Oekraïnse aanvallen. Daardoor is er een tekort aan brandstof en zijn er ook vaak stroomonderbrekingen. Oekraïne probeert de Krim zo te isoleren van de andere bezette gebieden en Rusland. En tennis. Onze landgenoten treffen vrij pittige tegenstanders in de eerste ronde van Wimbledon in Londen. Alexander Bloks moet al meteen tegen de Duitser Alexander Zverev, die enkele weken geleden nog Roland Garros won. Het is trouwens de eerste keer dat Bloks op Wimbledon staat. Rafael Collignon neemt het op tegen de nummer 23 van de wereld, Arthur Fil. Voor Sisu Bergs wacht de Fransman Humbert. Elise Mertens treft dan een haalbare kaart met de Duitse Laura Siegmund. En Hanne van de Winkel staat tegenover de Amerikaanse Claire Liu. Wimbledon start volgende week maandag. Volop zon met maxima bij 30 graden aan zee en tot 40 graden in het oosten. In de late namiddag en 's avonds kans op een warmteonweer. Morgen opnieuw zonnig en kans op stevige onweersbuien met hagel en windstoten. Het blijft warm bij 39 graden. Zondag afwisselend regen, onweer en opklaringen. En het wordt ook minder warm bij zo'n 30 graden.
1: Dit is Top 2. Het beste uit de Top Retro Arena 500. Michel Ortier.
2: Time flies when you're having fun. 26 juni, het laatste uur van het beste uit de Retro Arena 500.

blijft een van de onweerlegbare klassiekers. Top 2 met Plexus en Cactus Rhythm. Het is tijd om onze vliegenmepper boven te halen met SWAT. Dit is The Fly Is Dead.

Morgen wordt top 2 gehackt. Secrets Festival. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheim. Ontdek alles over Secrets. Morgen vanaf 4 uur. Top 2. We make you move. Het beste uit de Top Retro Arena 500.

niet al goud wat blinkt, ook de binnenkant kan heel mooi zijn. Solex en Carat Tracks 3 met Beautiful Inside. We gaan voor een beetje amfetamine nu met Drax Limited 2.

doet me altijd om een of andere reden denken aan een cornflakesdoos. Deze Jens met Loops and Things. We gaan elkaar de eeuwige liefde verklaren nu met Flesh and Bones.

track waarbij je de dansvloer helemaal donker moest maken en dan in één keer The Flash Green Velvet bij top 2. Dit is DJ Jan, Xcento.

0: mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zin om iets leuks te doen met de kinderen? Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
3: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
3: Je komt toch eens langs, hè?
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Austin Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
7: Top 2.

0: Het beste uit de Top Retro Arena 500. Dit is Top 2. Top Headlines.
1: Goedemiddag. Alle Belgen in Venezuela zijn veilig. Buitenlandse Zaken heeft iedereen gecontacteerd die zich daar registreerde. Het gaat om zo'n 220 Belgen die in Venezuela wonen. Ze hebben geen bijstand aangevraagd. Venezuela werd gisterochtend zwaar getroffen door twee aardbevingen. Er vielen al zeker 235 doden en honderden gewonden. Verschillende Europese landen sturen al hulp. Ons land bekijkt nog of het Bifast reddingsteam naar het getroffen gebied sturen. In Leuven is een Eurostar-trein stilgevallen. Die was op weg van Keulen naar Parijs. Zo'n 400 passagiers zaten zo'n 3,5 uur vast in Leuven. Ze kregen water en zitten intussen op een andere trein om hun reis verder te zetten naar Parijs. Drie mensen waren onwel geworden. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk wat er precies fout liep. De impact op het treinverkeer valt mee, zegt Infrabel. En op het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Markendal zijn hittemaatregelen genomen. Zo rijden de mannen slechts één ronde van 20 kilometer in plaats van de geplande twee. De vrouwen leggen dezelfde afstand af. De organisatie voorziet ook sproeiers op en rond het parcours voor de nodige verkoeling. Het BK-tijdrijden start over een uurtje, maar het is zonder Remco Evenepoel. Die wil zich focussen op de ronde van Frankrijk. Ook Van Aert is nog oud door zijn elleboogblessure. Bij de vrouwen is het vooral uitkijken naar Lotto Kopecky. Volop zon met maxima bij 30 graden aan zee en tot 40 graden in het oosten. In de late namiddag en 's avonds kans op een warmteonweer. Morgen opnieuw zonnig en kans op stevige onweersbuien met hagel en windstoten. Het blijft warm bij 39 graden. Zondag afwisselend regen, onweer en opklaringen. Het wordt ook minder warm bij zo'n 30 graden.
0: Dit is Top

0: als jij afgelopen week dit gevoel had...
1: Ik leef van enthousiasme, je kan het niet geloven. Ik word jagend wakker en ik ga jagend slapen.
0: Dan heb ik goed nieuws, want dit is het weekend van Top met de GDC 40. En hoe klonk deze lijst vorige week?

0: mogen feesten als de beesten.
1: Dat is wat je kan doen tijdens het weekend. En de ideale soundtrack hebben we dus ook bij de Global Dance Charts. Is dit gaat Bebe Rexha 10 weken op 1 staan. Kom je dus vandaag te weten. Yeah.

Het is een vergelijking die je waarschijnlijk nog niet had gemaakt, maar popmuziek is net als fastfood. Het moet snel, lekker en ook herkenbaar zijn. Dat is wat de Chainsmokers zeggen. Dus voilà, een goede hamburger van de Chainsmokers nu met

af en toe eens op vakantie gaan. Het lijkt een leuke bezigheid en dat zal tijdens de zomervakantie voor heel veel mensen het geval zijn. Maar laten we nu even een uitstapje maken naar Zuid-Tirol. We gaan kennis maken met Andriano en Enrico. Want zij hebben deze track gemaakt. Eve. Meet me in the dark.

0: Het is de tweede week van Sylvia Pompa en misschien moeten we met die jonge man toch ook eens kennis maken. 7 plaatsen gestegen en stijgen, dat doet zijn bankrekening ook, want waar besteedt hij zijn centen aan?
1: I'm very heavy on instrument plugins. I spend like all my money on just like instrument VSTs. I have like everything. I say I buy

0: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco. Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
4: Yo, hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club, zaterdag 22.

wil niet beginnen klagen dat het te warm is, maar het zou wel eens kunnen dat het van dat is. Awake Tonight. En dat heeft dan ongetwijfeld met de hitte ook te maken. Afrojack, Sia en David Guetta in de GDC 40. De hoogste nieuwe staat deze week op 25.

0: Dat moment dat je het weet, dat je het voelt. Het zou over de liefde kunnen gaan, maar dat zou ook gewoon iets anders kunnen zijn. Dat je plots beseft, ja, dit is nu wat ik belangrijk vind in het leven. Kygo met Carter Fate en dat was That's When You Know. Zometeen de 20 beste.
1: All the girls standing in the line for the bathroom.

0: Goedemiddag. Redders aan zee zullen voortaan ingezet worden door de noodcentrale 112. Het is een nieuwe samenwerking tussen alle diensten. De redders worden opgeroepen om dringende eerste zorg toe te dienen bij incidenten op het strand, de duinen of op de zeedijk. Ze zijn vaak het eerste ter plaatse en die minuten kunnen het verschil maken in afwachting van de hulpdiensten. Onder meer De Haan, Blankenbergen en Knokke-Heijs doen al mee met het project. Volgend jaar volgen ook de andere kuststeden. In de politierechtbank van Kortrijk is een man vrijgesproken nadat hij met 3,5 promille alcohol achter het stuur werd betrapt. Maar de man zag er helemaal niet dronken uit en reageerde zelf compleet verrast. Na uitgebreid onderzoek bleek dat de man aan een zeldzame autobrouwerijsyndroom leidt. Dat betekent dat je lichaam zelf alcohol aanmaakt. Zijn advocaat legde in de rechtbank medische dossiers voor en ook een gerechtsdeskundige bevestigde de diagnose. En in Venezuela is de dodentol meer dan verdubbeld na de zware aardbevingen gisterochtend. Er vielen intussen bijna 600 doden en zo'n 3000 gewonden. En het kan nog fors oplopen. Online zijn al meer dan 50.000 mensen als vermist opgegeven. Alle Belgen die in Venezuela zijn geregistreerd zijn veilig. Buitenlandse Zaken kon ze intussen contacteren. De Europese Unie stuurt reddingsteams en hulpmateriaal. Ons land bekijkt nog of het Bifast reddingsteam kunnen sturen. Volop zon met maxima bij 30 graden aan zee en tot 40 graden in het oosten. In de late namiddag en 's avonds kans op een warmteonweer. Morgen opnieuw zonnig en kans op stevige onweersbuien met hagel en windstoten. Het blijft warm bij 39 graden. Zondag afwisselend regen, onweer en opklaringen. Het wordt wel minder warm bij zo'n 30 graden.
1: Dit is Top Global Dance Chart. Koen van der Sloot.

Maar kijk, we hebben ze speciaal aan de kant voor je gelegd. Een beetje opgespaard voor jullie. Save My Love. Kygo met Khalid en Griffin in de GDC 40. In de 17e week blijven ze gewoon zitten op nummer 17. Makke. Het kan maar zo eenvoudig zijn. En dit gaat over elkaar aanraken, denk ik. Oh la la, James Hype.

0: Als je naar de muziek luistert van Kygo, dan heb je toch altijd een beetje de Avicii-vibe. Luister maar eens wat Kygo daar zelf over zegt.
1: His music was the reason why I started making electronic music. He was the one, you know, who inspired me to start doing what I do right now.

0: En dan ook dat stemmetje. Here we go. Milky was dat. And Just The Way You Are. Samen met Malgrap in de GDC 40 deze week op 11. Zometeen gaan we beginnen aan de top 10. Na de top 3 van vorige week.
1: Number 3.
0: Prospa en Clooney. My love is what you'll find.
1: Number 2.
0: Another Talk To You.
1: Number 1.
0: 9 weken op 1, Bebe Rexha. Als jij blijft luisteren, en dat ga je hopelijk doen, dan gaan we dat samen ontdekken. De ontknoping van deze lijst. Ooit zei Jugal, doe het niet voor het geld, doe het voor de Latina's. Even over nadenken. Jugal is dit, Moving To The Sun.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com.

Deze week is hij net van het podium gevallen en we hebben hem kunnen opvangen en is op nummer 4 beland. Dat was deze Prosper & Clooney met Free Your Mind in de GDC 40. Met de top 3 dus van deze week. Martin Garrix en Ed Sheeran. Stay.

0: het is een tijdje geleden, maar ik wil je nog een wist je datje meegeven over Bebe Rexha. Die zat in de opnamestudio, was aan het nadenken over nieuwe muziek, maar ze zat met dat melodietje van Faithless en Insomnia in haar hoofd.
1: So I went to the Sister Bliss who was in Faithless and I was like, yo, can I get that dun dun dun dun dun? I was like, because it sounds so good, like we can't like recreate it. And like, how did you, like what effects did you use? She's like, we played that live and like that's on tape.
0: Ze hebben dus een poging gemaakt om het na te maken, dat is niet gelukt en ze hebben het dan opgestuurd en dit is het resultaat. Bebe Rexha, Faithless, New Religion op 1. Global.

0: headlines.
1: Goedemiddag. Er is veel schade aan onze wegen door de aanhoudende hitte. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft er al meer dan 100 oproepen over binnengekregen. Dat is uitzonderlijk veel. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. De betonplaten zetten uit en komen dan omhoog of scheuren. De schade is het grootst in de Kempen en Limburg. Het agentschap gaat zo snel mogelijk ter plaatse om een tijdelijke herstelling uit te voeren. In Venezuela is de dodental meer dan verdubbeld na de zware aardbevingen gisterochtend. Er vielen intussen bijna 600 doden en zo'n 3000 gewonden. En het kan nog fors oplopen. Online zijn al meer dan 50.000 mensen als vermist opgegeven. Alle Belgen die in Venezuela zijn geregistreerd zijn wel veilig. Buitenlandse zaken kon ze intussen contacteren. De Europese Unie stuurt 500 reddingswerkers en hulpmateriaal. Ons land bekijkt nog of het Bifast reddingsteam kunnen sturen. En wielrennen. Lotte Klaas is Belgisch kampioen tijdrijden. Ze reed een hele knappe tijdrit in een bloedheet weer en was 12 seconden sneller dan Sandrine Tas, die dus tweede is op haar allereerste BK bij de elite. Het brons is voor Margot van Pachtebeke. Geen medaille en geen achtste titel op rij dus voor topfavoriete Lotte Kopecky. Zij valt net naast het podium met een vierde plaats. Vanavond mogelijk enkele onweersbuien. Vannacht wordt het droger met minima tussen 19 en 23 graden. Morgen opnieuw zonnig. Na de middag kans op onweer en 38 graden. Aan zee iets minder warm bij 26 graden. En zondag eerst onweersbuien. Daarna vanaf het westen droger en opklaringen. En het wordt ook minder warm tot zo'n 27 à 30 graden.

Ik ben Maite de Dekker. Elke week van 5 tot 6 neem ik je mee in de beste techno van het moment. Exclusief op Top 2. Straks hoor je mijn new selections of this week. Daarna gaan we back to the roots met mijn persoonlijke retro top 3. En deze week sluiten we af met een mixtape van DJ Flow om je weekend officieel in gang te zetten. Maar eerst, the best of this week on Beatport.

0: best of this week on Beatport.
1: We starten deze week op nummer 3 met Labyrinth van Township Rebellion en Fab Massimo. Een energieke technotrack die meteen de juiste sfeer neerzet. Met zijn stevige beat en meeslepende opbouw is dit er eentje die je niet onopgemerkt voorbij hoort komen. Je hoort hem nu, hier, op Top T, Labyrinth van Township Rebellion en Fab Massimo.
0: Techno Friday, Maite de Dekker. Top 2.

0: Best of this week on Beatport.
1: Op nummer 2 staat Dimension van Space 92. De Franse techno-hitmaker staat bekend om zijn energieke sound en levert ook deze week weer een absolute knaller af. Je hoort hem nu, Dimension, op nummer 2.

0: En dan zijn we nu aangekomen bij onze nummer 1. Your Mind on Acid van Bart Skills en Dennis Koyu. Een krachtige techno-release met een heerlijke drive die je van begin tot eind meesleept. Een samenwerking die perfect werkt op de dansvloer en niet voor niets bovenaan onze lijst staat. Dit is jouw nummer 1 van deze week. Your Mind on Acid van Bart Skills en Dennis Koyu. Enjoy.
1: Top 2. We make you move.

0: 2. Techno Friday, New Selections.
1: De Beatport Top 3 zit er alweer op, maar er zijn nog een paar tracks die deze week zijn blijven hangen. We beginnen met Marivound. De Amerikaanse producer maakte vorig jaar haar debuut op Monster Cat. Met een track die ontstond vanuit een persoonlijke moeilijke periode. Dat hoor je ook in de intense sfeer van het nummer. Met een stevige beat en donkere sfeer is dit een track die meteen blijft hangen. Je hoort nu mijn eerste personal pick of this week, Marivound met Burning.

mijn tweede personal pick gaan we naar Panpot. Het Berlijnse duo weet al jaren hoe je een dansvloer in beweging krijgt. En met Funky hebben ze een track die nog altijd stevig blijft scoren. Je hoort hem nu.

0: To the Roots.
1: Wat fijn dat je nog steeds luistert naar Techno Friday. Ik ben Maite de Dekker en we gaan nu luisteren naar mijn retro top 3 van deze week. We starten met Embargo, een iconische dansplaat die gewoon thuis hoort in deze lijst. Daarna hoor je The Bells van Jeff Mills. Massaal door jullie aangevraagd en eerlijk, een klassieker die je onmogelijk kan overslaan in een retro top 3. En daarna sluiten we af met Structure van Ion. Een plaat waar ik zelf mee ben opgegroeid. Mijn papa, die ooit zelf DJ was, draaide deze plaat zo vaak thuis dat het een van de eerste platen was waar ik verliefd op werd. Dus deze kon natuurlijk ook niet ontbreken. Dit is je retro top 3 van deze week. Geniet ervan.
0: Back to the roots. Top 2. We make you move.

0: ben Maite de Dekker en voor het komende half uur neemt DJ Flo jullie mee in haar mixtape. Dag Floor, hoe gaat het met jou?
1: Hey Maite, het gaat heel goed met mij.
0: Wil je de luisteraars misschien wat meer vertellen over wie je bent, wat je doet en welk genre je zo meteen hier gaat draaien?
1: Zeker, ik ben DJ Flo, oftewel gewoon Floor. Ik ben DJ en producer en ik ga jullie vandaag meenemen in een setje van een half uur. De vibes zijn een beetje bouncy techno en ik hoop dat jullie ervan gaan genieten.
0: En doe je daarnaast ook nog iets anders of is het je fulltime job?
1: Yes, ik studeer in Diepenbeek aan de UCLL Creative Media Management. En op 1 juli komen 2 tracks van mij uit, dus zeker eens een kijkje gaan nemen.

Jack.

0: je nu pas inschakelt, welkom op Top 2. Je zit midden in DJ Flow, haar Techno Friday minimix. Dus blijf zeker hangen, want we gaan nog stevig verder.
1: Dit is Top 2.

Hey allemaal, we knallen nog even lekker door. En ondertussen zijn we benieuwd naar wat jullie plannen zijn voor het weekend. Laat het ons gerust weten via de Top Radio BE-app.

Nog een paar minuten en dan is het officieel weekend. Dit is Top 2 DJ Flow in de mix. Krijg je maar niet genoeg van deze Techno Friday en wil je alles herbeluisteren? Dat kan. Check dan zeker even mijn playlist op Spotify. En zeg je, tja, daarna nog niet genoeg van deze techno? Dan kan je altijd naar onze online zender gaan, Top Techno.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Austin Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het klein strand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
7: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
8: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Béguin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Béguin. Torhoutse Steenweg in Oostende of béguin.be.
9: Dit is Top 2. Top Headlines.
10: Goedenavond. Het belooft een topweekend te worden voor onze kust. De kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagjes toeristen per dag. De hotels zijn gemiddeld 90% bezet. Dat blijkt uit een schatting van provinciebedrijf Westtour. En dat heel wat mensen naar de kust trekken om dit weekend verkoeling op te zoeken, voel je ook op onze wegen, want het is erg druk. Als je zelf naar de kust wil vertrekken, neem dan zeker een flesje water mee of neem de trein. Want de NMBS zet extra treinen in richting Oostende en Blankenberg. Vandaag al 4 heen en terug en nog eens 20 extra op zaterdag en op zondag. De hittegolf heeft zijn piek bereikt. De warmste plaats is op dit moment Kleine Brogel in Limburg. Daar werd een temperatuur van 40 graden gemeten. In de provincie Limburg geldt code rood voor de hitte. Het kan dus zijn dat het op nog meer plaatsen meer dan 40 graden was. Maar dat weten we pas vanavond. De warmste dag ooit in ons land is het voorlopig niet. Op 25 juli 2019 werd het 41,8 graden in Begijnendijk in Vlaams-Brabant. In Frankrijk is opnieuw een kindje overleden in een snikhete auto. Een baby van 18 maanden werd achtergelaten in een auto op een universiteitscampus in Marseille. De ouder vergat het kindje toen die ging werken. De brandweer kon de baby nog uit de auto redden, maar het overleed in het ziekenhuis. Het is al het vierde kindje dat deze week stierf in een snikhete auto in Frankrijk. En Alex Zegaert is Belgisch kampioen tijdrijden. Hij reed een absolute toptijd en reed als enige onder de 25 minuten. Het is wel de eerste grote tijdritzege voor Zegaert. Tim Welles was 6 seconden trager en eindigde tweede. Het brons is verrassend voor Vlad van Mechelen. Bij de vrouwen werd Lotte Klaas Belgisch kampioen tijdrijden. Topfavoriete Kopecky heeft geen medaille en werd vierde. Vanavond mogelijk enkele onweersbuien. Vannacht wordt het droger met minima tussen 19 en 23 graden. Morgen opnieuw zonnig. Na de middag kans op onweer en 38 graden. Zondag eerst onweersbuien. Daarna vanaf het westen droger en opklaringen. Het wordt ook minder warm tot zo'n 27 à 30 graden.

Vrijdagavond is het 26 juni 2026. Mooie datum natuurlijk, hè? 26.06.26. En dat betekent ook meteen de laatste uitzending voor dit seizoen van Smash Essentials. Met andere woorden, we gaan nog eenmaal volledig los tot middernacht met 6 DJ-sets. En de eerste 2 uur zijn voor Bobby en Jenko. Geboren en getogen in de buurt van Tomorrowland. Je komt ze er ook deze zomer tegen. Op 18 juli aanstaande treden ze op in de Rave Cave. Ze treden ook op 31 juli op het Solar Festival in Roermond in Nederland en op het Aftersun Festival in Aarschot op 8 augustus aanstaande. Maar bovenal ook goed nieuws, want ze brengen ook deze dagen Burning Up uit. En dat kan je letterlijk nemen met het weer natuurlijk. Het is een EP die uitkomt op 3 juli op het Antwerpse label Flipside, zowel op digitale wijze als op vinyl. De komende 2 uur gaan zij jouw zomer hier starten in Smash Essentials. Dit zijn Bobby en Jenko.

tell you.

0: Dit is Top 2. We make you move.
1: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Alleen, wat zie je wel mee?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko?
1: Mo.
2: Baie.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kan je juist niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
3: Modi van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
4: Hey mama's en papa's,
5: wij zijn Tarzan
6: en Jane.
4: Zin om iets leuks te doen met de kinderen? Wij hebben de oplossing.
6: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
4: komen de kids een dagje ravotten.
6: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
4: Je komt toch eens langs, hè?
3: Modu van.
7: Liquid dat er wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.
8: Start je zomer goed.
9: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
8: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
9: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
8: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
10: Hallo met Atilex.
11: Ik ben op zoek naar een kabel.
10: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
11: Nu ben ik de draad kwijt.
10: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.

0: Hilversum. Dit is Top 2. Michel de Wilde.
1: Ja, fijne vrijdagavond. Welkom in deel 2 van Bobby en Jenko hun set. Want zij nemen jou mee naar 8 uur in Smash Essentials. Welkom.
0: Top

8 uur geworden op vrijdagavond. Een bloedhete vrijdagavond. Dus jouw verkoeling, ja, krijg je hier op top 2 in Smash Essentials. En de dame die daarvoor zorgt is Rani Crezio. Ze won een aantal jaar geleden onze top DJ Battle. En ondertussen kom je ze wel hier en daar tegen op een of ander festival. Het komende uur is volledig voor haar. Haar DJ set nu. De komende 60 minuten in de mix. Enjoy.

Hopelijk kan je een beetje verkoelen vanavond. Wij doen ons best met de beste muziek hiervoor te schoren. Tot middernacht is dat met Smash Essentials. En dat betekent dus DJ-sets die we op jou loslaten. We hebben er nog een aantal tot middernacht. Het komende uur is voor Natus, een van de jongste DJ's die je zal tegenkomen dit jaar opnieuw. Voor de vijfde maal treedt hij op Tomorrowland. En hij treedt op de Planaxus Stage. Dus check it out. Als je hem nog niet hebt gehoord, zeker eens gaan kijken. Natus heeft ook een eigen eerste track gelanceerd. Dat doet hij trouwens vandaag op deze dag, 26.06.2026. Zijn eerste release. En het is een toppertje hoor. Calling Me. Veel plezier nog met Natus het komende uur in Smash Essentials.

dat je luistert naar Top 2. Dit is Mesh Essentials. We maken plaats voor Muse. Hij trad al op heel wat podia van Tomorrowland. Waaronder Tomorrowland Winter en ook Tomorrowland Brazilië. En ook in Boom natuurlijk kom je hem zeker tegen, ook dit jaar. Het komende uur is voor hem hier. Geniet dus vooral van de fantastische muziek dat hij weer brengt. Dit is Muse.

0: and all my wisdom fell around me in black ashes and snowflakes.
1: Top 2. Make you move. Dit is Top 2. Smash Essentials. Top. We make you move. Dit is Top 2. We make you
2: move. Vrijdagavond is het 26 juli en je luistert naar Top 2 met Smash Essentials nog tot middernacht. We hebben nog één DJ set te goed, dat is die voor DJ DD. Want hij gaat het seizoen afsluiten hier, dit seizoen van Smash en Smash Essentials. Het komend uur mag je dus een volledige mix verwachten en de eerste track in zijn mix is die van hemzelf. Control Your Body is een eigen track dat hij lanceert. En verder kom je hem deze zomer tegen op een aantal festivals, zoals het Live & Dub Festival op 5 juli, op Bar Oost op 9 juli en op de KSA Bentiel House Vibes op 24 juli. Er is ook een zomerfeest op 4 juli, daarmee doet hij mee met een soort contest en op die datum kan iedereen stemmen op hem. Dus alles te volgen op zijn socials. Maar nu gaan we het seizoen afsluiten hier van Smash Essentials. Een fijne zomer voor iedereen nog. Graag tot een volgende keer en geniet nog dit uur van DJ Diddy.